0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
3: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Gewoon koken.
6: En? Wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
8: Love to see you shine.
9: Oh, my zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schat ik, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
9: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald. Zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Wiener Berger.
12: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
13: Natuurlijk, Danne.
14: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
15: Wiener Berger.
14: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
16: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
17: Allee, zeg eens iets, Bruno.
18: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die brave jongen, ik zijn 42.
17: Hoe zet ik dat op mute?
18: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
17: Bruno.
19: Mobile Vikings.
0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
20: Nog voor je kan denken...
21: Pas op voor die borduur!
20: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
21: Kom dat nu niet doen.
20: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
21: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
20: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
22: En krijg ik rozenblokjes?
20: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
23: Hey guys, what

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
2: Wienerberger. Ja, de kinderen, ze worden groot, hè. Sophie heeft daar eerst een job, Maarten zijn laatste jaar aan Tunief. Het is hier soms meer een hotel dan iets anders. Maar zondagavond, dat is voor de familie. Dat missen ze nooit. Juist gelijk toen we ons dakpan moesten kiezen. Dat wilden ze ook niet missen, ze.
3: Weet je precies welke dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: The Tomorrowland DJ Academy is raising the level. Discover brand new, in-depth courses for DJs and producers from beginner to advanced. Learn the secret tricks, get feedback from industry experts, and boost your skills to the next level. Your future in music might be closer than you think. Join a global community and start your journey towards the world's biggest stages. Discover more at academy.tomorrowland.com.
6: Hi everybody, my name is Steven. I'm from Kamontana in Switzerland.
7: Hey there guys, I'm Fabian, all the way here and from sunny South Africa.
8: Greetings from Australia!
9: Coming up in the mix, Another
10: coming up with 54 Ultra and Talk to You.
9: Tobias
10: stayed me through the night. And now David Guetta and Bebe Rexha.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
1: Oh.
4: Dat is hier zo stil binnen.
5: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
6: Esso, omdat elke rit telt.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil onder?
7: Sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw, op Play.
10: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
11: Dat klinkt als een extra sappige deal.
10: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
12: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
14: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
15: Hey guys, what's up? You've got your girl Mim and Liv from Nova here.
16: Boy, it's satisfied.
15: Join us today for the 30 best tracks as voted for by you guys in this week's Tomorrowland Top 30. Adios.
17: People of tomorrow, we are Adria Tik.
18: Enjoy your morning here on Tomorrowland One World Radio.
19: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
20: Coming up in the mix. Adriatic.
21: A jet seek on the way with Reese from the Sticks. The new track is Coming Home.
20: Swedish House Mafia.
21: Swedish House Mafia team up with fellow Swede Licky Lee for Happiness is So Sad.
20: And now.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een Kamderen bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
11: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2 plus 2

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
4: Axel, terug naar

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
4: Oh, sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
7: Check voor vertrek.
8: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
7: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
8: Check.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
9: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
12: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
13: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
14: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
13: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
14: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
13: Ah, oh, top hè, die Kate.
15: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
16: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Kruidvat.

0: Bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
1: Bring your bottle back bij Cyber XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyber XL. Let's see
2: you shine. Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland is back at Ushuaia for an unforgettable season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike and weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
10: People of tomorrow.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Gaan koken.
7: En? Wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Hey guys.

0: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Gewoon koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: The Tomorrowland DJ Academy is raising the level. Discover brand new, in-depth courses for DJs and producers from beginner to advanced. Learn the secret tricks, get feedback from industry experts, and boost your skills to the next level. Your future in music might be closer than you think. Join a global community and start your journey towards the world's biggest stages. Discover more at academy.tomorrowland.com.
7: People of Tomorrow.
8: Hi, people of Tomorrowland. My name is Lydia. I'm from Melbourne, Australia.
9: Hi, my name is Samuli, and I'm from Finland.
10: Greetings from South Korea. Let's go!
11: Coming up in the mix, Frankie Rizzardo.
12: Frankie Rizzardo, Shinjuku coming your way soon.
11: Dyson
12: with Messi. But first, Coulter covering a classic from Colonel Abrahams. This is Trapped.
11: And now,

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
1: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
5: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
4: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
6: The Tomorrowland DJ Academy is raising the level. Discover brand new in-depth courses for DJs and producers from beginner to advanced. Learn the secret tricks, get feedback from industry experts, and boost your skills to the next level. Your future in music might be closer than you think. Join a global community and start your journey towards the world's biggest stages. Discover more at academy.tomorrowland.com.
7: People of tomorrow, I'm Bono Uzar. Enjoy your day with the best music here on One World Radio.
8: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Joe Corey
9: with Whisper.
8: Sunny Federa
9: with that romantic song, Let Me Be In Your Arms.
8: And now, this is another.
9: With a new release together with Emily Warren, this is Silver Lines.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Hello people of Tomorrowland. This is Omar Papa coming to you from California with a big shower swim.
8: Hello Tomorrowland. Here's Mike from the Netherlands.
9: My name is Chris from Brazil.
10: Brittany from Mexico.
11: You're listening to the sound of Tomorrowland.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een kamderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
5: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
5: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Gewoon koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Hi, my name is Michelle. I'm from New Zealand.
10: My name is Rafael. And I'm from Brazil.
11: Brandon from the United States.
12: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
13: Coming up in the mix, Fred again.
14: And Danielle.
13: Prosper.
14: Get with Clooney on Free Your Mind.

0: Bring your bottle back bij Sipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipari XL. Let's see
1: you shine. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Hi, I'm Fabi. I'm from Mexico.
5: And I'm Sergio. Greetings from Portugal.
6: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
7: Coming up in the mix, Mars Solo.
8: And Run.
7: Disco Lines.
8: With No Broke Boys later on in the mix.
7: And now, this is DOD.
8: Together with Hayley May and Closure.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
7: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
6: Sorry meneer.
8: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
10: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
11: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland is back at Ushuaia for an unforgettable season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike and weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
12: People of Tomorrow.
13: My name is Roy. I want to send a message on peace and love to everybody, the people of tomorrow.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Gamo koken.
4: En? Wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Ah, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht alsjeblieft.
5: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: The Tomorrowland DJ Academy is raising the level. Discover brand new, in-depth courses for DJs and producers from beginner to advanced. Learn the secret tricks, get feedback from industry experts, and boost your skills to the next level. Your future in music might be closer than you think. Join a global community and start your journey towards the world's biggest stages. Discover more at academy.tomorrowland.com.
10: Hi, my name's Ada and I'm from Singapore.
11: I'm Omar from Morocco.
12: My name is Marissa, I'm from Australia.
13: Hi everybody, my name is Gideon, I'm from the Netherlands.
14: One World Radio.
15: You're listening to the sound of Tomorrowland. The Tomorrowland Top 30 with Novo. 23.

0: Murder Beats, and it's called Baby. British producer duo Prosper have been popping lately, and it's clear to see with the amount of songs that they have here in this chart. So much love for these guys. Now we're continuing with the list with Jay.
1: Nog voor je kan denken,
2: pas op voor die borduur,
1: zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd,
3: nee schat, het is meun,
1: heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor,
2: een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp,
1: zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat klinkt als een extra sappige deal.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
8: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
9: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Opplay.
10: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
11: DSM Keukens.
10: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
13: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
14: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
17: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
16: En dat is?
17: Rust in huis, ook in september.
18: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
19: People of tomorrow.
20: Hi, One World Radio, my name is Shahrzad, I'm from Kazakhstan.
21: Yeah, I'm Max, I'm from Germany.
19: Live today.
22: The Tomorrowland Top 30 with Novo.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
8: Bruno.

0: Festa. One. It's time to reveal our top spot. Did you get your bets ready? I'll give you one hint.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee.
6: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
7: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
7: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
6: Oh. Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.
8: Oh, Quadro.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
9: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
1: Surf aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
13: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland is back at Ushuaia for an unforgettable season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike and weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
14: People of Tomorrow.
15: And I came from Indonesia.
16: I'm Nikita from Australia.
17: My name is Tom. I'm from Wales.
18: United through music with Adam Kay. Coming up in the mix, Blondish.
19: Nice one, Mervo. It's time for United through music with me, Adam Kay.
18: DOD.
19: Let's get on DOD and talk about his incoming album.
10: Hi, people of tomorrow. I'm Steve Angelo on 1.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En? Wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: The Tomorrowland DJ Academy is raising the level. Discover brand new, in-depth courses for DJs and producers from beginner to advanced. Learn the secret tricks, get feedback from industry experts, and boost your skills to the next level. Your future in music might be closer than you think. Join a global community and start your journey towards the world's biggest stages. Discover more at academy.tomorrowland.com.
10: People of Tomorrow.
11: Hey, my name is Kevin, I'm from Holland.
12: Dolo, I'm from Orlando, Florida.
13: My name is Roland, I'm from Hungary. The vibe, music, energy, let's go!
14: One World Radio, the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, this is Oliver Heldens.
15: The Friday Fails continue, this is Satisfy.
14: This is Bebe Rexha.
15: We'll hear from Bebe Rexha and play this, New Religion.
14: And now, this

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil onder?
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
4: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to see you
5: shine. Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
8: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
9: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg?
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Allemaal koken.
13: En, wat wordt het vandaag?
11: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
13: Quesadilla!
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Hey people of Tomorrowland, I'm Francisco from Colombia.
15: My name is Roland and I'm from Curaçao.
16: Live today, love tomorrow, unite forever.
17: Coming up in the mix, Thomas Gray.
18: We'll get on the amazing Thomas Gray in heaven.
17: David Guetta. Save me
18: tonight. He's in Ibiza tonight, find out where. This is his track with Jennifer Lopez.
19: People of Tomorrow, I'm Alesso, and you're listening to Tomorrowland One World Radio.
18: Come on, tell us a little bit more about this track.
19: I feel like it has that Tomorrowland energy, and while me and Ryan were working on this, we thought about these places, you know, to play those big melodic songs, and it was a tribute to our other songs, so yeah, we just try to go for that vibe, and yeah. Every time.

0: bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voelt het? Het tocht niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
2: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
3: Oh
2: zegt.
5: Oh, Quadro.
6: Go yellow.
7: Nu, bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Echt, een heel jaar.
7: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
9: Hi, this is Elena from Sweden.
10: Hi, this is Loris from Paris.
11: Hi, my name is Michelle. I'm from New Zealand.
12: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
13: Coming up in the mix, Disco Lines.
14: We'll play Disco Lines and Push It here on United Through Music.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
4: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play.
5: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
6: Check.
5: De DJ checkt voor je tickets koopt.
6: Oké, check.
5: En social media checkt voor je op date gaat.
6: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
5: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
5: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi. Altijd slim.
14: People of tomorrow, I'm Topic. Enjoy your day with the best music here on Tomorrowland One World Radio.
15: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
16: Welcome to Tomorrowland One World Radio. Radio. One World Radio.
17: What's up, guys? We're the Chainsmokers.
18: This is Nervo.
19: Yo, this is Afrojack.
16: Join us for 1 hour filled with the magical sound of Tomorrowland.
20: Let me see those hands up, Tomorrowland.
21: Hi, people of tomorrow. We are Camel Fat.
22: I'm Shalom Tavita, and you're listening to Tomorrowland One World Radio.
23: Let me hear you scream!
24: One World Radio. The sound of Tomorrowland.
25: Welcome, people of tomorrow. My name is Adam Kay. For the next 60 minutes, you've got the best of One World Radio. It is the sound of Tomorrowland. Let's start with this.
26: Hey, people of tomorrow, Jazzy here. I just want to say a massive thank you to Tomorrowland. Next up, my track.
25: This is Satisfy.

0: nog voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: ...zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: ...heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: ...zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
7: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
13: The Tomorrowland DJ Academy is raising the level. Discover brand new in-depth courses for DJs and producers from beginner to advanced. Learn the secret tricks, get feedback from industry experts, and boost your skills to the next level. Your future in music might be closer than you think. Join a global community and start your journey towards the world's biggest stages. Discover more at academy.tomorrowland.com.
14: People of tomorrow.
15: My name is Hakim and I'm from Malaysia.
16: My name is Alan, I'm from Switzerland.
17: Hi,

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
7: Sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
10: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici XL. Love to see you
11: shine. Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Gaan koken?
14: En? Wat wordt het vandaag?
12: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Quesadilla!
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: From Italy.
16: My name is Juan Carlos, I'm from Venezuela.
17: Hi, this is Ricardo from Switzerland. And have a nice weekend, people of tomorrow.
18: Your Friday with Ben Malone. Coming up, Silver Bumper.
19: Hello and welcome to your Friday here on One World Radio. Silver Bumper on the way.
18: Kitama.
19: And I've got music from Ketama with Ludes and Camden Cox on the vocals.
18: And now... This is Josh Baker
19: with Poppy Bascom. It's